0: súbelo, chocolate.
1: Dímelo.
2: El show más completo.
0: And on fire, Seville Oka, bitch, a roll cabba. Seville Becky and Seville, the ticker choke effer. Do the legs, name of puffs, got your smoke effer. Ik weet je wil het van me drippen. Ik kan kiezen, zo van in een minimeter. Ik focus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevoelig voor die groepjes, doet te lang shows. Puff, je weet ik rook chocolade.
1: Ai.